activated.

Stormy Monday. Ja, als dat toch eens zou kunnen. Morgen bijvoorbeeld, dat het even lekker doorwaait en afkoelt. U hoorde Fritz Meijer, Stormy Monday van het album Weathering the Storm. En daarvoor een lang blokje, wat hier net ook werd omschreven als enigszins activistisch. We begonnen met Haarvuul, Perpetual Ruins, A Lament for Gaza. Verschenen op Moving Furniture Records. Daarna uit Oekraïne Low Communication met 100 missiles per day. Daarna, minder activistisch, Mount Shrine met Mountain Ashes. En Mount Shrine, dat is een pseudoniem van Cesar Alexander. Terwijl hier mijn eindtune vastlaat, dat is interessant. Nou, die is weg. We praten hem gewoon even vol. Mount Shrine, dat is Cesar Alexander, die is in 2021 overleden. Maar die had kort daarvoor nog een project als Yasu Aether in 2020. Dat was een plaat All That's Here Will Be Sunlight. En die is nu opnieuw uitgegeven onder de noemer Mount Shrine als de Yasu Aether Project. Met allemaal extra tracks die er eerder niet bij waren. Het origineel, ik zou het al fijn vinden toch als die tune weer even gaat. Gaat helemaal niet gebeuren. Nou ja, maakt het niet uit. En tot slot dus Fritz Meijer met Stormy Monday. En we hebben nog een hele zondagavond. Er staat al iemand naast mij te popelen. Maar ja, ik kan niet aan de kant zonder tune. Het is Stefan Koopmanschap. Die gaat straks om 9 uur Stoorzender voor u doen. En dan hebben we om 10 uur nog Bouke van der Wal met Tussen je Oren. En helemaal op het einde hebben we nog Liminal State met mooie ambient om, hij zei het zelf, om half bij in slaap te vallen. Dus tot zover dan Sensenta. Dank u voor het luisteren deze 2 uur en veel plezier nog bij Stoorzender. Ik ga wel een klein gaatje laten, zodat Stefan er in ieder geval nog even bij kan. Wat mij betreft tot volgende week. Sensenta is er weer stipt. Volgende week zondagavond om 7 uur.

0: Canidos en la serie.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Welkom bij Pop Art op de Concertzender. Met in dit uur 11 nummers tussen 1968 en 2024. Een tijdspanne van 56 jaar muziekgeschiedenis dus. Kijk voor de volledige playlist van het programma op www.concertzender.nl. Dit uur gaan we van avant-pop en Belgische indie-rock naar mistige, gruizige elektronica met fluisterraps en overstuurde industrial beats naar soulvolle alternative hip-hop en dramatische post-rock. Maar we beginnen met de in 2017 overleden Amerikaanse componist en producer David Axelrod. In 1968 verscheen zijn debuutalbum Song of Innocence, vol fijne jazz, fusion, psychedelische artpop, rijke orkestraties, zware drums en funky breakbeats. Een unieke sound voor die tijd. Zijn muziek was ook veelal instrumentaal. Later werd hij herontdekt en veel gesampled door hip-hopartiesten zoals DJ Shadow, Dr. Dre en Madlib. En een stukje uit deze track werd gesampled door rapgroep Jurassic 5 samen met rappers Big Daddy Kane en Percy P. Dit is David Axelrod en Horizon.

U luistert naar de Concertzender met het programma Pop Art. Het programma waarin we de scherpe randjes van de popmuziek opzoeken. Achtereenvolgens hoorde u een nummer van de Engels-Franse band Stereolab en daarna titeltrack 23 van het zevende studioalbum van de Amerikaanse indie-rockband Blond Redhead. Daarna het Belgische Deus met The Real Sugar van hun vierde album Pocket Revolution uit 2005. En zojuist hoorde u muziek van de Spaanse producer Nuin en de Engelse rapper Iceboy Violet. Op 7 juni komt hun album You Said You'd Hold My Hand Through the Fire uit via Hyperdub. En dit was de eerste single die is vrijgegeven. Closer. We pakken de draad op met een volgende reeks tracks. Te beginnen met de noisy industrial beats van Inner Eight. Van het album Undogmatisch is dit Diamond Anthem.

Welkom bij de Concertzender. Je luistert naar het programma Folkit. Met vandaag muziek van multi-instrumentalist en componist Eero Groenström.

Zojuist hoorde je Neljen Valtakunnan Polka van het duo Juri en Juri, bestaande uit Eero Groenström op harmonium en Emilia Lajunen, viool. Beiden studeerden muziek in Helsinki en verzorgen nu muziekonderwijs en muziekonderzoek. Lajunen is, evenals Groenström, veelvuldig te horen in allerlei groepen. Eero Groenström is zowel voor als achter de schermen actief en is een van de meest avontuurlijke persoonlijkheden binnen de Finse volkmuziek. Hoorden we zojuist een stuk dat gemakkelijk aanhaakt bij de Scandinavische muziektraditie, aan het einde van dit programma blijkt dat diezelfde muziektraditie prima samengaat met elektronische instrumenten, elektronische dans en hip-hop en moderne productietechnieken. Maar dat volgt later. Eerst nog een paar stukken van Juri en Juri, te beginnen met Björnås bröllopspolska.

Dat was tot slot Tulten Poega van Eero Groenström en Maria Kalaniemi, afkomstig van hun cd Mielo uit 2020. Maria Kalaniemi is een van de bekendste accordeonisten uit Finland. Op deze cd is Groenström te horen op harmonium en synthesizer. Beide zijn ook te horen in het volgende nummer, Kom alla mina bröder, te vinden op de cd Svalan uit 2017.

En zo klonk Saarelle Paala van de band Suistamon Sekkö. Een band die techno en hip-hop combineert met traditionele Scandinavische muziek tot arctische ethno-techno. De band heeft, ook door de opvallende en originele videoclips en live presentatie, inmiddels een flinke reputatie opgebouwd in de regio. Elti Tu Ikkunan is te vinden op de cd Lunta Tupan, die in mei van dit jaar verscheen.

mennä pesuveden mukana. Hengummin hiutalle, mitä

En met het Finse Suistamon Säkö zijn we aan het eind van deze folkhit gekomen. De volledige speellijst is te vinden op onze website en in de app. Mocht je de smaak te pakken hebben, in de folkhit van 13 september aanstaande zal Eero Grundström weer te horen zijn. Ditmaal als lid van het Finse harmonica-kwartet Sväng. Tot aan het einde van dit programma nog een stuk van Svalan te vinden op de gelijknamige cd van Eero Grundström en Maria Kalaniemi. Folkhit werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Tuin van Oud. Hoewel, oud, de lente is al goed op weg. En dat vieren we vandaag, want we hebben geen aandacht voor componisten vanwege hun sterfjaar. Maar we gaan juist stilstaan bij de geboorte van een componist. En dan heb ik het over Johann Bernhard Bach. Hij werd 350 jaar geleden geboren, op 23 mei 1676. J.B. Bach dus. En J.B. Bach, Johann Bernhard Bach, was componist, organist en klavicinist. En dat deed hij vooral in Eisenach. En hij was natuurlijk ook een achterneef van de veel beroemdere Johann Sebastian. Hoe het zat? Nou, hun beide grootvaders waren broers van elkaar. Van Johann Bernhard Bachs orkestmuziek zijn maar 4 suites overgeleverd, heel weinig. En opmerkelijk genoeg ook nog in het handschrift van Johann Sebastian Bach. De werken zelf, de orkestsuites, die zijn gecomponeerd in de stijl van de suites van Telemann. En die waren weer gebaseerd op Franse dansvormen. Dan kunt u denken aan de gavotte, de bourrée en het menuet natuurlijk. En Johann Bernhard Bach schreef de werken voor het hoforkest van het hof van Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach. En dat Johann Sebastian deze suites van zijn achterneef kopieerde, zegt wel iets. Het toont aan dat hij er erg over te spreken was. En waarschijnlijk wilde hij deze ouvertures ook laten uitvoeren door zijn Collegium Musicum in Café Zimmermann in Leipzig. Over nu naar de muziek. Hier is de ouverture nummer 2 in G groot van Johann Bernhard Bach.

Prachtig staaltje Franse barokmuziek. Waren het niet dat we in Eisenach zaten bij Johann Bernhard Bach? Dit was zijn ouverture nummer 2 in G groot. Uitgevoerd door Lacheron onder leiding van François-Joubert Caillet. Want in deze tuin van oud hebben we dus aandacht voor een achterneef van Johann Sebastian. Johann Bernhard geheten, die 350 jaar geleden werd geboren in mei 1676. Johann Bernhard Bach, die naast orkestsuites ook enkele chaconnes en koraalbewerkingen schreef. Dan hebben we het dus over klavierwerken en die worden meestal op orgel gespeeld. Twee voorbeelden nu. De partita Du Friedensfürst Herr Jesu Christ en een chaconne. Beide uitgevoerd door Stefano Molardi.

Stefano Molardi speelde de Chaconne in Bescheid van Johann Bernhard Bach. En daarvoor hoorde hij diens vijfdelig partita Du Friedefürst, Herr Jesu Christ. En van orgel keren we terug naar het orkest, een andere orkestsuite van Johann Bernhard. En dan heb ik het over de derde in E-klein. In deze suite klinken naast strijkers ook andere instrumenten, blazers zoals traverso's, hobo's en blokfluiten. Luistert u naar een uitvoering door het Thüringer Bach Collegium onder leiding van violist Gerhard Süssmuth.

In onze ochtendeditie hier bij de Concertzender hebben we een aantal Russische componisten voor u. Dit was de sonate voor viool en piano in E-klein van Alexander Aljabev door Adrian Chandler, viool, en Olga Tsverskaya, piano. In dezelfde periode actief was Michail Glinka, een veel bekendere naam natuurlijk. Hij was de eerste die opera's op Russische thema's ging componeren. Hij was een bron van inspiratie voor andere componisten als Peter Tchaikovsky en Nikolaj Rimsky-Korsakov. Daarom werd hij ook wel de vader van de Russische muziek genoemd. Twee nocturnes voor harp nu van Glinka door Masumi Nagasawa.

Op een harp uit de tijd van Michail Glinka was dit zijn nocturne in S groot. U hoorde harpist Masumi Nagasawa. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Voor meer informatie over muziek of muzici kunt u terecht op onze website concertzender.nl. Daar vindt u de volledige speellijsten concertzender.nl. Gaan we verder met Peter Tchaikovsky, componist van de muziek met de Russische ziel. Zo wordt Tchaikovsky wel genoemd. Hier is zijn eerste strijkkwartet, opus 11 in D groot. U hoort een uitvoering door het Dudok-kwartet. Het eerste deel is een moderato e semplice.

Het Nederlandse Dudok-kwartet bracht het eerste strijkkwartet, opus 11 in D groot, van Peter Tchaikovsky. Tchaikovsky was kort een orgelleerling van Heinrich Stiel, onze volgende componist. De Duits-Russische componist schreef behalve kamermuziek ook opera's. Zijn cellosonate, opus 37 in A-klein, werd gepubliceerd in 1861. U hoort het ensemble Wunderkammer, bestaande uit cellist Martin Zeeman en pianiste Mira Lange. Zij speelt een Streicher- en Söhne-instrument uit 1864 in deze cellosonate van Heinrich Stiel.

Het ensemble 1800 Berlin speelde de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven in de bewerking voor fluit, viool, cello en piano van Johann Nepomuk Hummel uit 1827, ook het sterfjaar van Beethoven. Morgen aan het slot van de ochtendeditie een bewerking voor strijksextet van Beethovens zesde symfonie. De ochtendeditie van de Concertzender wordt deze week samengesteld door Matthijs Dekker met dank aan Muziekweb. Heeft u informatie gemist? Op onze website concertzender.nl vindt u het nodige aan speellijsten. Dank voor het luisteren en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de vierde van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten. Over een uur het concert van Ensemble Vonk, dat plaatsvond op 10 november in de Verkadefabriek. Maar we beginnen met het eerste concert dat Cello Octet Amsterdam gaf op de slotdag van het festival, namelijk op 14 november 2021. Op die zondagochtend, 14 november, begon het Cello Octet met een prachtig programma waarin drie werken van Kate Moore werden afgewisseld met werken van Kaya Sarriaho en Sofia Gubaidulina. Het eerste werk op het programma was Sphinx uit 2013 van Kate Moore, die dit werk schreef voor het 25-jarige bestaan van het octet. Sphinx is oorspronkelijk geschreven voor een live en een gefilmd octet, maar het kan ook live uitgevoerd worden door een enkel of dubbel octet. Compositie is geïnspireerd op de mythe van de Sphinx, die raadsel je moet oplossen voordat je haar kan passeren. In de structuur van de compositie ligt het antwoord van het raadsel besloten. Het beeld van een spiegel in een spiegel, een eindeloos, steeds kleiner wordend beeld van jezelf. Cello Octet Amsterdam met Sphinx van Kate Moore.

Sphinx van Kate Moore. Door het Cello Octet Amsterdam. U hoort een opname uit de Willem II Toonzaal in Den Bosch, gemaakt op 14 november 2021. Dat concert vervolgde met een werk van de Finse componiste Kaija Saariaho, die tijdens deze editie van November Music een van de composers in focus was. In het vijfdelige Neige uit 1998 zag Saariaho donkere en matte klankstructuren voor zich bij 8 cello's. En ook het idee van symmetrie speelde door haar hoofd. Toen ze uit het raam keek en sneeuwvlokken zag dwarrelen, ontstond het plan om een werk vol verschillende vormen en variaties van sneeuw te componeren. De namen van de 5 delen zijn Nuage de neige, Étoile de neige, Étoile de neige 2, Aiguille de glacé en Fleur de neige. Dit is weer het Cello Octet Amsterdam.

Dit was het cello-octet Amsterdam met Neige van Kaya Sarriaho. Het tweede werk van Kate Moore, overigens zelf bij het concert op 14 november 2021 aanwezig, dateert uit 2009 en het heet Velvet. Velvet is geïnspireerd door de afbeeldingen van lakens op Renaissance doeken. Beweging, vitaliteit en aardsheid samengebald binnen het frame en stilte van een schilderij. Dit is Velvet van Kate Moore, uitgevoerd door het Cello Octet Amsterdam.

Privilege and What's Left Cannot Be Spoken. Twee liederen op muziek van Nicoline Soeter werden uitgevoerd door Ensemble Vonk. De in Berlijn wonende Nederlandse componist en hoornist Morris Kliphuis schreef ook twee liederen voor Vonk. Happening, op tekst van Kayoshi Gongi, is volgens Kliphuis een raadselachtige tekst over tijd, herhaling en alleen zijn. Het door Hanneke Last geschreven Speech is Mine beschrijft het bevrijdende gevoel dat je kunt hebben als je erachter komt wat je wilt vertellen en hoe je dat moet vertellen.

Tot slot van A Songbook of Rare Feelings hoorde u de liederen Happening en Speech is Mine op muziek van Morris Kliphuis. En ze werden uitgevoerd door het ensemble Vonk. Alle opnames op 10 november 2021 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werden gemaakt door Maurits Stiel, die ook voor het voortreffelijke zaalgeluid zorgde. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op 4 april is er weer een aflevering van Concertzender Live met meer opnames van November Music 2021.

Dit is de Concertzender met het programma De Vorige Eeuw. En vandaag is de aflevering weer eens gewijd aan werken die precies 100 jaar geleden werden gecomponeerd. Centraal in het programma staat Béla Bartók en meer in het bijzonder de pianomuziek die hij in 1926 schreef. In de jaren 20 had Bartók een stevige reputatie opgebouwd als concertpianist. Vooral in 1925 was hij veel op tournee. En pas in de loop van 1926 had hij weer tijd om zich aan het componeren te wijden. En dat deed hij met overgave. Een overeenkomst tussen alle pianowerken die Bartók in dat jaar componeerde, is dat hij de piano als percussie-instrument gebruikt. Hij werd hiervoor onder andere geïnspireerd door de werken van Igor Stravinsky uit die tijd. Als eerste kunt u luisteren naar Buiten of In de open lucht. Een van de weinige instrumentale composities van Bartók met een programmatische titel. Zelf noemde hij de compositie 5 vrij moeilijke pianostukken. Ze zijn getiteld Met trommels en fluiten, Barcarolla, Musette, en dat is een nabootsing van Doedelzakken, Muziek van de nacht met krekels en vogelzang, en als laatste De jacht. U hoort een uitvoering door de Franse pianist Florent Boffard.

U hoorde de compositie Buiten van Béla Bartók, gespeeld door pianist Florent Boffard. We gaan verder met Bartóks enige pianosonate. In 1926 was hij druk bezig met het bestuderen van muziekvormen zoals de Renaissance, de barok en de klassieke periode. En waarschijnlijk koos hij daarom voor zo'n klassieke vorm als de sonate. Het werk is ritmisch complex en flink dissonant. En ook hier is de piano weer duidelijk een percussie-instrument. Net als in veel composities van Bartók zijn ook in de pianosonate invloeden van Oost-Europese volksmuziek te horen. U gaat luisteren naar een uitvoering van de sonate door Yuri Yegorov. Het is een live-opname gemaakt op 30 januari 1980 in het Amsterdamse Concertgebouw.

Dat was Yuri Yegorov in de pianosonate van Béla Bartók. En u hoorde een live-opname uit 1980. Het grootste werk dat Bartók in zijn pianojaar 1926 schreef, is zijn eerste pianoconcert. Ook in deze compositie is de toegenomen aandacht van de componist voor oude muziekvormen te horen. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld het contrapunt regelmatig. En ook het percussie-element is weer belangrijk. En niet alleen in het pianospel. Bartók schrijft voor dat alle slagwerkinstrumenten, inclusief de pauken, direct achter de piano geplaatst moeten worden. Van de drie pianoconcerten die Bartók schreef, wordt het eerste het minst uitgevoerd. Het is een niet erg toegankelijk werk. Je zou het zelfs ongenaakbaar kunnen noemen. Maar er zit wel een soort elementaire oerkracht in die het werk fascinerend maakt. U gaat weer luisteren naar een live-uitvoering, ditmaal van 23 mei 1981. Pianist Theo Bruins is de solist en hij wordt begeleid door het residentieorkest onder leiding van Ernest Boer.

0: Dag luisteraar. Op 17 april 2024 vond in de Jacobkerk in Utrecht een concert door het ensemble Wishful Singing plaats. Nu, Wishful Thinking, dat ken ik, maar Wishful Singing, dat krijgt denk ik een wat andere invulling. Wishful Singing, dat moet zoiets zijn van met zingen het wenselijke uitdrukken. In ieder geval is het een vocaal ensemble van 5 elegante dames die de kunst verstaan om hun publiek onder te dompelen in een andere tijd, een andere sfeer, een aparte klankkleur waarmee ze u, luisteraar, zo meteen zullen betoveren. Het tweede concert is ook van het ensemble Wishful Singing. In deze aflevering van Concertzender Live met oude muziek en het vond plaats op 15 juni 2025 in de Grote Kerk in 's Hertogenbosch. Maar dat is voor straks. Eerst luisteren we naar het in april 2024 geheel uitverkochte concert door Wishful Singing in de Sint-Jacobkerk in Utrecht. We horen niet alleen het ensemble Wishful Singing, maar ook het a cappella ensemble Voices 8 Scholars. En die scholars, dat zijn jonge, getalenteerde, professionele zangers die aan het begin staan van hun carrière. Ik heb hun namen niet, maar die van het ensemble Wishful Singing, die heb ik wel. En ik geef ze u graag mee. Het gaat om Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetse, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. Dit wordt middeleeuwse muziek, Gregoriaanse en polyfone gezangen, tegelijk van een fascinerende complexiteit en van een ontroerende eenvoud. Een repertoire dat bijna 1000 jaar oud is en evolueert van de eeuwenoude stukken van Hildegard von Bingen, Perotinus en Taverner, tot muziek van de hedendaagse stercomponist Ola Giello, die zich door het Gregoriaans laat inspireren. Voor de speellijst verwijs ik naar onze website en naar onze app. Luister en geniet.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Dit was het ensemble Wishful Singing op 17 april 2024 in de Sint-Jacobkerk in Utrecht, waar ze samen met Voetjes 8 Scholars een programma brachten van middeleeuwse muziek. Onze geluidstechnicus was Wijnand de Groot. We blijven bij Wishful Thinking, maar verhuizen naar 25 juni 2025, toen het ensemble te gast was in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch beleefde dat jaar de 9e editie van het Nederlands Gregoriaans Festival. Onder de noemer Heilige Plaatsen verkende het festival de betekenis van sacrale ruimten, zowel fysiek als spiritueel. En dat deed het met zang, reflectie en ontmoeting. Het programma vond plaats verspreid over iconische plekken, waaronder de Sint-Jan, het Zwanenbroedershuis en de Grote Kerk. Op zondagmiddag 15 juni 2024 werd het festival afgesloten met een betoverend slotconcert van Wishful Singing in de Grote Kerk. We luisteren naar Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetze, Marjolein Stots, Marleen van Os en Stella Bruggen. Ze vertolken werk van Hildegard von Bingen, Diederik van der Laag, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ola Giello en voorts een reeks anonieme Gregoriaanse composities. Als u graag de speellijst bij de hand hebt, die vindt u terug op onze website en in onze app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

U luistert naar El Mundo. We begonnen onze muzikale wereldreis in Guinea-Bissau en wel met singer-songwriter en bandleider Ousmane Ndiaye. Hij woont sinds 2001 in Amsterdam en is daar actief in de muziekscene. Met zijn band The New Balanza maakte hij een mix van balax, afro, mandingo, funk en reggae. Maar nu eerst naar Frankrijk.

Uit Bretagne was dat Jean-Baptiste Guégan. Als kleine jongen was hij al fan van Johnny Hallyday. Hij werd dan ook bekend als La Voix de Johnny en dat hoor je in zijn muziek.

Je hoorde twee tracks van het laatste album van de Braziliaanse muzikant, songwriter en acteur Sio Jorge. Hij zorgt al jaren voor vernieuwing in de Braziliaanse muziek en noemt samba-scholen en Stevie Wonder als muzikale invloeden. We gaan weer naar Frankrijk.

Uit Marseille hoorde je de band die uit 8 mensen bestaat, La Cumbia Chicara. Wat ze brengen is een mix van traditionele cumbia, afrobeat, balkan en funk.

U hoorde achtereenvolgend twee tracks van het album Songs of Love and Death van de Engelse singer-songwriter Rec Mures uit Somerset. Daarna de hypnotiserende Desert Blues van gitaarlegende Samba Touré uit Timbuktu in Mali. Tijdens zijn Europese tours doet hij ook vaak Nederland aan. De volgende muzikale halte vinden we in Portugal,

Dat waren twee tracks van het laatste album van de Portugese fado-zangeres Cristina Branco. Ze mixt de traditionele fado vaak met jazz en pop. Tot slot, en zover de tijd het toelaat, hoor je nog de Noord-Spaanse folk-rockband Celtas Cortos uit Valladolid. Dit programma is samengesteld door Ab de Haas en de speellijst vind je op concertzender.nl.

Luisteraars, het is tijd voor Finland in deze Folk It Nordic Sounds. We beginnen met een Zweeds-Fins duo. Lena Johnson integreert Zweedse traditionele folk met pop, Amerikaanse oldtime en bluegrass in haar bevlogen vioolspel. De veelzijdige Finse Johanna Juhula speelt een ratje toe aan stijlen, van circusmuziek tot klassiek, jazz, elektronische muziek en traditioneel. Maar ze etaleert zich vooral op het gebied van de Finse tango. Let met name op haar sublieme spel op de vijfrijige vrije basaccordeon. Vier tracks uit hun debuut-cd The Power of Polska.

wenn la Ilona Blom, Sini Koskalainen, Johanna Kikoski en Pia Senjoja spelen allemaal percussie. Maar het zijn hun stemmen waar het kwartet in Tuletar om draait. Ze dragen respect uit naar de culturele en muzikale tradities, maar doen dat in hoofdzakelijk eigen composities. Ze beperken zich niet tot louter traditionele vormen, maar integreren net zo makkelijk eigentijdse elementen, zoals de beatbox en hedendaagse ritme. De polyfone samenzang doet soms denken aan Bulgaarse koren, maar is representatief voor Finse vrouwelijke vocale meerstemmige zang. Hun derde album, Mamo, ofwel Moeder Aarde, verscheen 7 jaar na de voorganger.

Dit jaar verschenen kort na elkaar twee albums van de Finse Maria Kalaniemi. Het zij is een grootheid op de accordeon, maar ook een oude rot in het vak. Een eerste album, Terapeut en Tverla, bevat een bewerking van het verhaal rond de bard Vainamöinen, en dat is uit het Kalevala-epos. Hij bouwt een kantele uit een boom, speelt erop en zingt, waarbij hij het hele bos met zijn magie betovert. Zijn eigen tranen vallen als blauwe parels in het meer. Kalaniemi nam het live op met de lierspeler en zanger Pekko Käppi.

Morgo Dima is het vrijwel gelijktijdig verschenen tweede album van Maria Kadaniemi. Hier werkt ze samen met haar longtime friend, pianist Timo Alacotilla. Op een afwisselend album laat het duo horen dat ze naast het bewerken van traditionals ook het componeren tot kunst hebben verheven. Polka's, maar bijvoorbeeld ook improvisaties op meer klassiek aandoende thema's of opzwepende jazzy-interpretaties van eigen werk. De zwevende tonen uit de accordeon en de diepe bassen uit het instrument smelten samen met de krachtige pianobegeleiding.

Gwarts-gitarist Swak Sibiril overleed in april 2025. Een half jaar later gevolgd door Eric Marchand. We sluiten deze uitzending af met een van de laatste opnames van Eric Marchand uit 2024. Als gastzanger tijdens een reunie van de formatie Barzaz zong hij twee liederen live. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

We begonnen Irie Rhythms met Son of a Thousand Fathers. Filmmuziek voor de spaghetti western Return of Gringo, uitgebracht in 2011. Nick Coplow en Mike Pilanconi, Prince Fatty, zijn de makers van de muziek. Prince Fatty, de bijnaam van Pilanconi, is een van de toonaangevende producers van reggae buiten Jamaica. Zijn vader is Italiaans, zijn moeder is Brits. Hij groeide op in Engeland en Italië. Als jongeling werd hij geïnspireerd door Rebel MC, On You en The Orb. Hij werkte eind jaren 90 met soul- en hip-hop artiesten in Los Angeles. Daarna keerde hij terug naar Engeland. Zijn muziek is ook te horen in series als Breaking Bad en Grey's Anatomy. In 2014 nam hij met het Schotse Mungo's Hi-Fi en Holly Cook Sugarwater op. Daarna hoor je Shadow Kissing te vinden op de debuut-cd van Holly Cook uit 2011.

Tot slot hoorde u For Me You Are, te vinden op Prince Fatty versus The Drunken Gambler uit 2012. In Irie Rhythms deze keer producer Prince Fatty, vanaf begin van deze eeuw actief als producer in Engeland. Hij valt op omdat hij vaak gebruik maakt van analoge opnametechnieken waarmee hij de sound van de oudere reggae-opname probeert te benaderen. Uit 2010 komt Insane in the Brain, waarin je de stem hoort van drummer Horseman.

Dit waren tot slot Vitrola van de Braziliaan Jayam en Black Mantra en Trick in the Book te vinden op Article Intelligence uit 2024. De stukken laten horen dat Prisfetti zich niet beperkt tot reggae. We gaan verder met een ander stuk van Article Intelligence, Underwater Love, met de Brits-Braziliaanse zangeres Nina Miranda. Voor de volledige speellijst ga je naar onze website www.concertzender.nl.

Dit waren Shanice McManaman en Horseman in Mercedes-Benz, een cover van een liedje van Janis Joplin. Nog meer covers, te beginnen met The Model van het Duitse Kraftwerk. Daarna een dubversie van Holly Cook's Shadow Kissing, dat al eerder in het programma te horen was. Holly Cook is trouwens de dochter van Paul Cook, ooit drummer van de Sex Pistols, en moeder Jenny was ooit achtergrondzangeres van Culture Club.

0: 아니 여자 모디 무서워 뭐이 밤하고 사고
1: 아니 여자 모

0: Tsjigetaal Nganasan liederen, verzameld door de etnomuzikoloog Igor Bogdanov, waarmee u een aardig overzicht kreeg van de muziekinstrumenten en soorten muziek van de Nganasan. We eindigen, voor zover de tijd het toelaat, met een lied over de tundra. Dit was De Klankbron, samengesteld door Fred Gales. We zijn er weer op vrijdag 11 september om 9 uur 's avonds met het laatste deel van de serie over de muziek van de Noordpool. Graag tot dan.
1: Ngache wa ngache wa dam ta ngai ta ni ta ni ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag met aandacht voor Afghaanse muziek. We beginnen met twee raga's van het album Tribute to Afghanistan van Daoud Khan. Het feit dat er weinig opnames van Afghaanse muziek op de westerse markt verkrijgbaar zijn, doet niets af aan het feit dat dit eerbetoon van de maestro Daoud Khan aan zijn vaderland een absoluut meesterwerk is. Deze muziek, die zich vertakt in talloze genres, van gezongen poëzie tot instrumentale stukken en raga's, wordt voornamelijk in stedelijke gebieden beoefend en had in het verleden nauwe banden met die van Pakistan en India. Echter, de Afghaanse raga's verschillen sterk van hun Indiase tegenhangers, met name wat betreft de speelstijl die de nadruk legt op ritmische accentuering.

U hoorde Tribute to Afghanistan van Daoud Khan. We vervolgen met een titel van het album L'Art du Rabab d'Afghanistan van Essa Kassimi. Essa Kassimi is geboren in Kabul in 1932. Hij stamt uit een koninklijk hofgeslacht en is bekend om zijn historische album Le Lut Afghan uit 1979. Hij woonde tientallen jaren in Keulen, Duitsland. L'Art du Rabab d'Afghanistan is een klassiek album, oorspronkelijk opgenomen in 1979. De uitvoering waar wij naar gaan luisteren is een virtuose uitvoering van een traditionele raga genaamd Rag Airi Bairo, begeleid door Nazir Khan op tabla's.

U hoorde L'art du rabab d'Afghanistan van Essa Kassimi. We vervolgen met 4 titels van het album Nastaran van Ensemble Kaboul. Het is geen overdrijving om te zeggen dat Ensemble Kaboul de Afghaanse muziek levend heeft gehouden door de jaren heen. Het ensemble is gevestigd in Genève en wordt geleid door Khaled Arman, die de rababluit bespeelt, het Afghaanse nationale instrument. Ensemble Kaboul vertegenwoordigt de traditionele en populaire klank van de Afghaanse muziek. Dankzij de geografische ligging op het kruispunt van Azië is Afghaanse muziek een mix van Indiase, Persische en Centraal-Aziatische klanken. En in de handen van een groep als deze heeft het uiteraard een internationale aantrekkingskracht.

U hoorde Nastaran van Ensemble Kabul. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op onze website en in de app. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Je hoorde vier highlife nummers van Charles Iwegbu en his Archibox. Iwegbu werd beschouwd als de beste trompetist aan de kusten van West-Afrika. In 1975 bereidt hij zich in Onitsha voor op een wereldtournee. Maar dan wordt hij daar aangevallen en overlijdt. Voor zover er nog tijd over is, hoor je nu Ma Gba Aya Alaya van Julius Owaraba and his Rhythm Blues. De tekst luidt: het is niet goed om de vrouw van een andere man af te pakken. Oya, Sango en de duivel zullen met je afrekenen. Je kunt beter serieus en hardwerkend zijn in plaats van de vrouw van een ander af te pakken. Bij de Yoruba's is Oya de god van bliksem en dood en Sango is de god van de zon en de donder. U heeft geluisterd naar Mariama. Ga voor de volledige speellijst naar onze concertzender website of app. Dit programma werd samengesteld door Kees Schuil.